0: Ik weet alleen dat hij op zijn manier de strijd in gaat.
1: Ik kan wat daar altijd aan doen.
2: Kijk, ik heb het open. Kijk, super.
3: Zo.
4: Zodat er een blik in de ogen en wordt van talen.
3: Huh?

welkom in mijn wereld. Het is misschien maar per toeval dat je hier komt luisteren, maar zet u even. Leun achterover. Of haal u iets om te drinken en iets om te roken. Dante Clown heeft hier zwaar op gezocht, dus doe hem een lol en concentreer u. Laat u niet afleiden door uw phone of uw lief. Luistert. Come on. Hier gaan we. Sper de ogen. Oren wijd. Open uw bek. Trek de ketting.